Ndaneta ini pano sankhula chibozi ukufuna kuti ukhali na banjako penu safuna kusenzeka penu safuna kadza ni wasenzo sankhula chibozi mamunanga na njitu ndaneta ini pano mambo mseni kuja mkutu wisi Tuchemena zeka mafuza mirando Kuipa fala ngulonga longa Iyo mlumu akupo mbani alfuna kusimba kuipa Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndimo Ndim